0: Een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een BJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
8: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
9: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
10: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
11: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste Rockabilly Festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
12: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
12: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder.
17: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
19: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
16: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
20: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
21: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
0: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
7: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
8: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
9: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
19: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
25: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
25: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
25: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be. Maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen. Laat u uw naam daarachter. En dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Nieuws en info aan de kust.

0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
1: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
0: Met een paar nieuwigheden, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
4: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
5: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
6: Want met Vrede Zandsorkest in het Witpaard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
7: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken.

0: Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
11: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
12: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
14: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
14: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee-regionieuws.
8: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
18: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
19: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan, ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
20: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
21: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaalschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Regionieuws.
8: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
25: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
7: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
10: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
22: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
23: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
26: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
27: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
27: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
27: Ik denk dat dit jaar vooral Absent-Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
27: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
27: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Bratanus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
12: Regionieuws.
26: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
26: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
19: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
20: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
28: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
29: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
29: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
29: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeel van KVDO. En veel succes.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
26: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
8: Ik ben David Nasus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
16: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
26: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
7: Hier in de site bij het AZ Oostende.
10: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
21: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
13: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust.
17: Noordzee Regionieuws.
26: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
26: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
14: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
26: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
19: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
20: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
25: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboot en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
27: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
27: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
29: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
30: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
31: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
32: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
32: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
32: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissi Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
32: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
32: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
27: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd.

0: voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
1: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
5: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
6: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
7: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrosi Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes

0: Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee Regionieuws.
7: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
8: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquenier.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man. Hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
7: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
8: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
9: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
15: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
17: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
18: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20... dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
19: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
20: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
21: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
21: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
21: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
9: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
10: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
11: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee. Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
15: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We gaan Oostende, Marrekerke, als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
17: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
18: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduine het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
19: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
19: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
19: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
19: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
11: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
16: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
25: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
10: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
22: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
27: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het
5: het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kers.

0: 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
7: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
8: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
9: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
0: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand.

0: wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine De Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
12: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
13: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
11: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
18: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
18: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
18: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
18: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
20: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
21: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
22: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
23: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
23: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
23: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Oren.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
10: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
24: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
24: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
24: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
24: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
24: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
11: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
12: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
13: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
0: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
25: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
25: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
25: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
25: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
25: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
25: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
19: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
26: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
27: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
9: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
11: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
12: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
21: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
6: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
7: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
8: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
15: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
17: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
18: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
19: Wij waren permanent met vier inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
20: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
20: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
20: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
20: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die

0: Regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Stende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers.

0: bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
3: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
4: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
5: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
10: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
15: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
15: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
15: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
16: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
2: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
19: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
20: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
0: Regio-nieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
21: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
21: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
21: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
21: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
21: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
16: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
23: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Preuteleute.
26: En ik zie ook Alain ook van Preuteleute.
25: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
3: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
2: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
5: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
6: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
16: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
27: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
8: En wat speelt u?
12: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
12: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
13: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
14: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
3: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
14: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
3: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
3: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten. Rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
3: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
3: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
3: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
3: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
13: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaalschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zie ik ze staan.
8: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
9: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
10: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
15: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
17: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
18: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
19: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dipperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
20: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
21: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
21: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
22: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Michael van I.
25: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
27: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
21: Met een paar nieuwigheden, toch?
27: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
21: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
27: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
21: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
27: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
27: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
22: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
2: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
5: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed onderdeel de volksliedjes.
7: Het is een echt Oostends sprookje. En bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
21: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
21: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri de Maree.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
8: En wat speelt u?
9: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
9: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
2: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
2: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
2: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor

0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
1: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin aan Zee. Dus alles start in Duin aan Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin aan Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
6: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisel veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
7: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse

0: Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
1: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
4: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
5: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
6: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
9: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Regionieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
12: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
12: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
3: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren. En als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
4: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ en de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
15: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
15: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is
14: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
6: En wat speelt u?
16: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
16: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
18: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
19: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Fare Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
20: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers De vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
21: Ik ben David Nasus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga organiseert voor de 2e keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine De Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
7: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dipperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man 1,5 week aan gewerkt hier.
16: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
17: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
22: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
22: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
22: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
22: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
22: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
10: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
5: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
7: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
8: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
23: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
1: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
6: En wat speelt u?
1: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
1: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
1: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
1: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
1: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
23: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
10: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dipperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
2: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
2: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
2: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit

0: 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
11: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
12: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
13: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus.

0: VZW Pleeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het AfroSea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
6: Nieuws en info aan de kust,
7: thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
9: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
10: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
9: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
16: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks.
3: Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
20: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
21: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
22: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
18: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Michael van Ie.
27: Hallo, ik ben Louise Carton.
28: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
23: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
23: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
6: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
7: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
8: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieper landinwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
18: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
0: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
14: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
15: En dat is heel de zomer lang. Gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
16: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
17: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
17: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
17: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
17: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
23: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
25: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
18: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
23: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
23: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
7: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
8: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, TC Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
12: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
23: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
23: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
9: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
20: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieper landinwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 3:10 deze middag.
1: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
8: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
11: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
12: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
13: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20

0: De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen.

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
8: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
9: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
11: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
11: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
16: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
17: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
18: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
19: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Dixmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
5: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
8: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
9: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
10: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft, leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
10: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
2: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
2: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
2: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
2: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
2: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: De
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
11: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
12: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
13: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
19: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
20: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieper landinwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
25: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
25: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
25: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
25: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
25: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacques. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
8: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
10: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
17: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag vier maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
18: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
17: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
26: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
27: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
27: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
27: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
27: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
27: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
27: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
26: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant

0: Eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
5: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
6: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
7: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn.

0: Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
8: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
10: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
11: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
12: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
7: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dipperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
14: Wie zijn die jonge talenten?
15: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
14: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
15: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
14: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
15: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pif Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
9: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
10: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
11: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
12: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
13: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
15: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
21: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
21: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
21: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
22: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Diksmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd, dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
7: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
8: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
9: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
10: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
12: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
12: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
12: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
12: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
12: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
12: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durja.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga organiseert voor de 2e keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. voorzitter Christine de Vriend.
12: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
11: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
16: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
18: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
19: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
11: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
20: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
20: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
20: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
20: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
1: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
22: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
22: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
22: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
22: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
11: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
24: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
25: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
1: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
26: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
12: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen 100 dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostense doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortruikfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Dixmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
14: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
25: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
15: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
16: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
17: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek? Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
11: Maar er komt verandering in.
3: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
18: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hallo, I'm Dario Durja.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
28: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht

0: De oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beparking de fietstaxi reserveren.
3: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
4: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
5: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dipperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers.

0: van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee regionieuws.
0: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
12: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
13: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. Hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
14: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
15: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
16: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Hallemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
21: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
21: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
5: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
5: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
5: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
5: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
5: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
8: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
9: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
10: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
11: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
17: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
15: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
18: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
19: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
19: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
10: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
11: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjesrollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
7: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
15: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
16: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
16: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
18: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
19: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent-Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
7: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
13: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
3: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
25: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieper landinwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
2: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijn.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
27: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
6: En wat speelt u?
27: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
27: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.

0: meisje.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
5: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
6: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
7: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
9: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
9: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer.

0: meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
13: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
14: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
16: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
18: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
20: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 2:50 deze middag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
21: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
21: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
21: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
21: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
21: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
8: En wat speelt u?
9: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
9: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
4: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
7: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
8: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter De Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
9: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Cursaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
17: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
18: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
19: zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
25: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
25: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
25: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
11: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
26: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
27: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
28: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
28: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
28: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
28: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
28: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
12: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
13: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
12: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
18: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
7: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
8: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
9: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed

0: mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga organiseert voor de 2e keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheid

0: Eden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
1: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: Ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
6: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
7: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
7: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
7: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
3: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
4: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
5: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu. Klaar nu?
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief

0: positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostense doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
7: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
8: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
9: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
10: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
11: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
11: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
11: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende.

0: Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenda Groo.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri Dumaree.
7: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
8: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
10: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
11: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
12: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk activiteiten doen.
14: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
14: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
14: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
14: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
14: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
17: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
14: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
17: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
14: Het is voor alle generaties.
17: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
14: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
17: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
3: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
4: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de 3e wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
0: Radio.
10: Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
12: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
12: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
12: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
14: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
15: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
16: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet mijn stoel met deze marchandise aan deze ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
17: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
23: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag vier maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
23: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
20: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
24: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik

0: leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
1: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
1: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
1: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
1: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Hina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk activiteiten doen.
0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Yeah.

0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
1: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin aan Zee. Dus alles start in Duin aan Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin aan Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
7: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
8: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man. Hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
5: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
1: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen 100 dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
13: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
13: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
13: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de 3e wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
13: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
13: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
16: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
17: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
5: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
13: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
13: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
13: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
13: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
13: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
23: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
24: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
23: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
26: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
27: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
28: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
1: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
13: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
13: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
23: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Diksmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
13: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
13: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft, leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
13: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
13: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
13: Maar er komt verandering in.
9: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
6: Regionieuws.
7: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
11: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
12: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
14: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde.
5: Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
15: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
13: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
13: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
13: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
13: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
13: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
13: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Regionieuws.
17: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine De Vriend.
24: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
17: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag.
23: Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
13: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
25: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
13: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
25: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
13: Het is voor alle generaties.
25: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
13: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
25: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
26: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
8: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
9: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
10: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste Rockabilly Festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
16: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
14: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostense doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Dixmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
11: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
12: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
13: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.

0: organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
0: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
6: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstof

0: Gebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Stende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortruikfestival HAP dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
8: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een Kurzaal staat daar wel voor.
9: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
10: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Minne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
16: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
18: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sport. Noemen we dat dan?
19: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
20: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
21: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
21: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
21: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
13: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeijen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Minne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
26: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
26: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
26: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
26: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
26: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
1: Oostendschepen voor economie en haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
5: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
8: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
7: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Minne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
14: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
14: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
19: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosteroever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
18: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
8: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
9: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
21: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
27: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
27: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
27: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
27: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
29: Ik ben Michael van Nie.
30: Hallo, ik ben Louise Carton.
31: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
3: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
24: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
10: Hier in de site bij het AZ Oostende.
11: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
12: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik ruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: In de loop van de nacht koelt het flink af. Met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
26: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
13: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
15: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd.
22: In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
19: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
20: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
23: Door de betrokkenheid
2: van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
6: Noordzee regionieuws.
22: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
21: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
22: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
26: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opnemen.

0: Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
5: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
8: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
9: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij

0: in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas De Man.
7: Ik ben Patrick De Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
11: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
12: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelowerde speler ooit in Oostende.
13: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
14: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
14: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
14: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
14: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
19: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
19: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
19: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
19: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
21: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
22: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
23: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5.
6: Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
24: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
24: Noordzee regionieuws.
25: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
26: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
25: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
28: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
29: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Dixmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
8: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
9: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
10: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
10: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
10: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
10: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
10: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
15: Het
12: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
15: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
16: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
17: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
12: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
12: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
12: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
12: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
12: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
12: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
23: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
23: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
23: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
23: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
25: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
26: Dus het is het Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjesrollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
12: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert.
7: luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
11: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
14: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
7: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
27: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
28: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
28: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
28: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
28: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of met of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
28: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacques. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
15: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
16: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
19: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
19: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe

0: zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO en veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijen.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
11: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
12: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
13: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: In de loop van de nacht koelt het flink af. Met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
15: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon,

0: De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
12: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
12: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
12: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
12: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
12: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
12: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
3: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
4: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
5: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
6: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaalschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust met een diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
11: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
9: Wie zijn die jonge talenten?
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
9: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
17: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
9: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de 3e wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
9: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
9: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
19: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
20: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles, alles ligt vast en het wordt een topfeest.
9: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
9: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
9: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
10: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacques. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Preuteleute.
25: En ik zie ook Alain, ook van Preuteleute.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
11: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
26: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
27: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
28: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
9: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oh, dat is nogal de Lucie Lus en de Tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
10: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
11: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
12: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
13: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
9: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
13: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
9: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
13: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
9: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
13: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
13: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
13: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
13: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
18: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
18: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
18: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
18: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
20: Wie zijn die jonge talenten?
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
20: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
21: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
20: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
23: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
24: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
25: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
3: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
20: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
3: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
20: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
3: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
11: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
27: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
28: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
29: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
20: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
20: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
20: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
20: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en

0: waar komen jullie uit?
1: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
3: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
4: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
5: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek.

0: uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
2: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
2: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
2: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
2: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
2: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
8: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
9: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
10: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regionieuws.
10: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
16: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
18: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
19: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: In de loop van de nacht koelt het flink af. Met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
24: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
24: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
24: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
24: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
24: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
3: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduin het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
3: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
4: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
5: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZ2 Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didjou hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaargewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
15: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
8: En wat speelt u?
15: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
15: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
15: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
15: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
15: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
8: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
9: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewonnen hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
5: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
15: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
16: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
17: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
18: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
18: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
18: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
18: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
9: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
10: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.

0: ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Comic, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee regionieuws.
5: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostense gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
6: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostense haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog.

0: denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
2: Regionieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd, dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
7: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
8: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
9: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
10: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
11: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
11: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
11: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
11: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
11: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
18: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
19: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
20: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
11: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Hallemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
25: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
25: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
25: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
1: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
1: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
1: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
6: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
7: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
8: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
25: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
25: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
25: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
25: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
25: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
24: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
23: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostense haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
14: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
26: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
11: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
25: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
25: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
24: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Diksmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
25: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
25: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
25: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
25: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
25: Maar er komt verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje. Nieuws en

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
3: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
4: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
5: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
10: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
16: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
16: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
16: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
16: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
17: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
19: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
20: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
21: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
22: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
22: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
22: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
24: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Rani van Landegem.
26: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
28: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
29: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
30: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: met een paar nieuwigheden, toch?
30: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
30: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
30: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
30: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
10: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostense doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Dixmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig

0: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO en veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduine het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
6: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
7: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
8: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken

0: nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Regionieuws.
4: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
5: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
7: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
7: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
7: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
7: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
11: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
12: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
13: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub De Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
14: Wie zijn die jonge talenten?
15: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
14: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
15: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
14: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
15: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keure.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge, na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
5: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
21: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
22: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
23: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
24: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
14: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
24: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
14: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
24: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
25: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest. Met een paar nieuwigheden, toch?
0: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
14: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
14: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
14: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
3: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
4: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje. Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostense doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
7: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
8: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
9: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
12: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
13: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de 3e wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
15: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
11: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
16: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacques. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
2: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we

0: zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
6: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
5: En wat speelt u?
6: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
5: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
6: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
5: Hoe is het om die mensen te coachen?
6: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
5: Op de Oosteroever, kende u de streek?
6: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
5: Maar er komt verandering in.
6: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
8: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
9: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De 2 winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
10: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen.

0: maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christin de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
10: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
11: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
13: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
13: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
13: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
13: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
15: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
16: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
12: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
18: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
18: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen 100 dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hello, I'm Dario Durja.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
24: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
24: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
24: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
24: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of, met, of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
24: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
6: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
18: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Dixmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
13: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
20: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
22: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
18: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord longest non-stop ocean swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
0: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
0: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
25: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
18: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende.
26: De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een

0: activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
4: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
5: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
3: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
0: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
3: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
4: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comifo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
10: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
13: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
13: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
16: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
17: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Dixmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
18: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
18: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
10: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
24: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten

0: en werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
0: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
0: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
6: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
6: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd?

0: Gebeurt. Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
5: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
6: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjesrollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dichtbij. bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de 3e wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
17: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
18: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
19: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
10: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
4: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
5: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Diksmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
8: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
9: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
12: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
13: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
14: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio.
15: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
0: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine De Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal, schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
25: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
26: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter
3: Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
11: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
13: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
14: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
22: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Dixmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
23: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
23: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
23: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
22: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO, en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
3: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
4: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
5: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
6: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
10: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
9: En wat speelt u?
10: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
9: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft

0: plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
5: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van

0: alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Regionieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
6: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
5: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
6: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
5: Het is voor alle generaties.
6: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
5: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
6: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
9: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
5: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
5: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
15: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
16: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
17: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
17: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostense doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
17: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
17: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
17: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
17: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
20: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
21: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
22: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
23: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First it's gonna be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
24: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
17: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
24: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
17: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te te dwingen.
24: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
9: Ik ben Bart Versleus.
10: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
17: En wat speelt u?
11: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
17: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
17: Hoe is het om die mensen te coachen?
11: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja,
6: Echt? De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
17: Op de Oosteroever, kende u de streek?
6: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
17: Maar er komt verandering in.
6: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
0: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
17: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
17: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
17: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
17: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
17: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
9: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
5: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
12: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
3: Regionieuws. Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmeyer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
17: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
14: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
17: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
14: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
17: Het is voor alle generaties.
14: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
17: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
14: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
18: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
19: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
20: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
17: Wie zijn die jonge talenten?
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
17: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
21: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
17: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
22: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis. Maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
17: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
22: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
17: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
22: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
3: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
4: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman, ik heb 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrosi Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaargewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
9: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
15: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
15: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
16: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
18: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
19: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer

0: samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
0: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
10: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. Wij hebben gekozen voor onze heel hard school voor buiten onderwijs.
11: Oostende hier, de

0: Werk al is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
1: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
4: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
3: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
4: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
7: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
8: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
9: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
11: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
11: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
11: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
14: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
16: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
17: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook vandaag weer het Oostense dialect. Roland, welk woord nemen wij vandaag onder de loep?
18: Ja, vandaag een woord dat ongetwijfeld zeer eigenaardig in de oren zal klinken. Telterudder.
3: Ik wil er alles over weten.
18: Een telterudder. Een van de bij vele Oostense bevolking populaire vissen is zeker de rog. Gebakken, maar ook ingeleid in de zure nazin. Echt lekker. Zo'n roggevlerksje, weet je. En geen harde graten. De rog is immers verwant met de haai. Vroeger zei men wel eens smalend, alle dagen vis eten en de zondag roggen. Als men van een vrouw vermoedde dat ze nagenoeg alles over vis wist, zei men, ze is kenner van de vis, haar moeder was een rogge. En er zijn nog zoveel uitdrukkingen met deze visnaam, zo bijvoorbeeld, kom op dek mij roggen. Betekent, kom ermee voor de dag, bezorg het mij maar. Maar er zijn vele soorten roggen. Te veel om ze hier alle op te noemen. Toch een greep. Keelroggen, wildroggen, vlieger, schoten, zandroggen. En dan bij de vissers en verbruikers misschien wel het meest gekend, de rudders en de gledders. De rudder is de ruige rog of stekelrog. De gledder, de gladde rog. En daarbij kan je dan weer een moeilijke indeling naar geslacht of groot te maken. We beperken ons thans tot de woordenschat in verband met de rudders. Een kleine mannelijke rudder is een kleine scherpstaart. Een grote een tilt, een twistaarder of een tiltenrudder. Een tiltenrudder is dus een grote mannelijke rog, ruwe rog. Een kleine vrouwelijke ruige rog is een kleine moerrudder of grote scherpstaart. Een grote vrouwelijke rudder, een moerrudder of een eindstaarter. Niet gemakkelijk, hè? Tilt slaat altijd op mannelijk. Zo zijn mannelijke keilroggen tiltekeels. Het woord rudder komt natuurlijk uit het Oostens voor ruw of ruig, ruddig. Hetzelfde als het Engels rude. En eigenlijk de oudere vorm van ruig. Dat wil zeggen dat ruig zeer lang geleden ook ruidig was. Het wie met de ruige vel is iemand met de ruige huid.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
19: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
25: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
19: Radio
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
6: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
8: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
9: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel. Maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
10: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
26: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
26: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
26: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauwels, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
26: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
26: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
26: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
13: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
13: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
14: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
17: Moesten ze vragen aan ik van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen en met dezelfde persoon.
14: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
18: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
6: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
20: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man. Hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
20: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
20: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
20: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaree.
23: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
25: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
27: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
25: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is Museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
28: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Beste Noordzeemensen, de goeie dag. Er waren vroeger vele mensen die erg beschaamd waren om eens in hun blootje te staan. Vandaag is dat veel minder het geval, hè? Velen durven om zo te zeggen alles. Als we wel eer iemand in zijn volle naaktheid zagen op het strand bijvoorbeeld, dat kon dan niemand zijn die daar zich moest verkleden, zomaar omdat hij geen strandcabine had, wel, dan zegden de mensen, nee, het is door cinema vernietend. Maar er is ook een kostelijke uitdrukking die kon gezegd worden door degene die zich in zijn blootje betrapt voelde. Och, heren, me had en me kaken, zien nou van zesde laken. Dat doet lachen en is zeker ontwapenend. Me had en me kaken, zien nou van zesde laken.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
30: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen, dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
30: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
30: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
30: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
30: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er

0: het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
7: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
7: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
11: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
3: In Middelkerke investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.

0: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moeten we als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
12: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
13: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
14: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
15: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
15: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
15: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
15: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
15: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
15: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
20: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
21: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
22: De visstrap is ook het wat doet niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Beste toehoorders, de streektaal bestrijkt alle facetten van het leven en er is voor nagenoeg alle begrippen een woord of een uitdrukking. Ik breng er nu zo een die misschien enkel nog gekend is door de mensen die behoren tot de taalkring van de metsers en bouwvakkers. Ze zeggen dat wij Vlamingen geboren zijn met de baksteen in onze maag. Dat wij altijd maar willen bouwen en verbouwen. Het moeilijke woord dat ik voor jullie heb is de kopse kant van de brikken. Kopse kant. Wat mag dat wel wezen? Wel nu, de smalste kant van een baksteen, van een brikken dus, is de kopse kant. Klinkt eigenaardig, hè? De kopse kant van een brikken, de smalste kant. Tot volgende keer.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
2: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
2: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeer, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorten.
10: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
11: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
12: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond dat altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
14: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
14: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
2: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
19: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
7: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Doe jij dat goed?
8: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
9: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
16: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
17: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
18: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vandaag hebben wij het over het woord katje porre. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons iets meer over dat woord.
20: Een elleboogstoot wordt in het lokale dialect een jok genoemd, terwijl een gewone stoot een dok is. Dok en jok betekenen dus niet hetzelfde. Maar een fikse stoot is een katje porre. Het wie een katje porre geen, is iemand een harde klap, een rugstoot bijvoorbeeld, toedienen. Van waar komt dit wel opmerkelijke woord cachiporra? Zie mijn verbazing toen ik in het Spaans woordenboek vond cachiporra voor knots. Una cachiporra, of korter una porra, is dus een knuppel, een knots. Terloops willen we de eetgrage Spanje-reizigers ook vertellen dat una porra ook gebruikt wordt ter aanduiding van een dikke churro. Dit is een langwerpige oliebal. Het verband tussen het Spaans cachiporra en het Oostends cachiporra moet dan ook niet ver gezocht worden. Dit is één van de vele woorden die de Spaanse bezetters van de 17e eeuw ons nalieten. Cachiporra is bij gevolg een woord dat al bijna 400 jaar in Oostende leeft.
19: Ik zal je zeker geen cachiporra geven, Roland de Sterk. Tot zover het Oostends dialect.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
21: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
21: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
21: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
21: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Noordzee Regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
25: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
25: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
25: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
25: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
25: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
25: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
7: Regionieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen?

0: nieuws.
1: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
2: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
3: Maar ik vind die familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
4: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Regionieuws.
10: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd.

0: wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti-Stekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
7: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
7: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
7: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
8: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
9: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulus.